Moet een paar pen en een meer binnen, Jor. Nee, een paar binnen daar al. Oh ja. Wat ba ba ba ne kai pe de ta ma yin pe ri lo yin ta ta de kir na mi ta ta ko en lo mi